0: Eskos kuisin, anakuan kuas kus alerikin, kun esil anheru.
1: Hokan, haan anakuan.
0: Nake bokman ak amolbe, ak dalchoj, ak shokonel, ak pich, kemonel, eni.